0: Radio Guía 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: 7 jaar, zo lang zit Nederland al in de stikstofcrisis. De schade loopt jaarlijks op tot in de miljarden. Het kabinet wil het nu eindelijk eens oplossen. Tal van projecten komen al die tijd nauwelijks van de grond. Een nieuwe woonwijk, wegenbouw, uitbreiding van landbouw. Het is allemaal niet mogelijk, omdat daarvoor geen vergunningen worden uitgegeven. Door te veel stikstofneerslag verkeert onze natuur simpelweg in een te slechte staat. De grond verzuurt en de biodiversiteit holt achteruit. Dat speelt bijvoorbeeld erg op de Veluwe, waar het kabinet onlangs de volgende boodschap kreeg.
3: Je kunt het vergelijken met een patiënt met een ernstige longziekte. Met de huidige stikstofdepositie blijft de patiënt gewoon doorroken.
2: Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 is een project enkel mogelijk als zeker is dat de natuur er niet onder lijdt. Dat weet ook deze jonge boer die met een oude stal zit.
4: Ik krijg geen vergunning voor een nieuwe stal. En dan zeggen ze, nou Amber, we kunnen niet garanderen dat als jij een nieuwe stal gaat bouwen, dat het niet nog slechter gaat met de natuur.
2: Na nog meer rechterlijke uitspraken is de stikstofcrisis alleen nog maar complexer geworden. Het kabinet moet daarom met een stevig pakket komen dat stand houdt bij de rechter. Er wordt al maanden aan gewerkt in nauw overleg met zowel natuur als boerenorganisaties. Dit weten we al. Het kabinet wil rond zo'n 100 natuurgebieden een zone trekken waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Rond zo'n 80 tot 85 gebieden is die zone 500 meter. Rond zo'n 15 tot 20 gebieden een kilometer. Dat raakt duizenden boeren. Zij zullen stoppen, verplaatsen of fors minder vee gaan houden. Om hen te ondersteunen is wel 9 miljard euro beschikbaar.
5: Betekent dat ook een forse krimp?
6: De krimp van de veestapel zal een gevolg zijn van een aantal van de keuzes die we maken, maar is geen doel op zich.
7: Mijn doel is die natuur herstellen en door die natuur te laten herstellen, vergunningverlening weer vlot trekken.
2: Andere ingrijpende maatregelen. Boeren mogen een maximum aantal koeien per hectare gaan houden en er komt per veesector een uitstootplafond. Wordt dat overschreden, dan kan er in het uiterste geval in 2035 gedwongen worden gekort. Als het pakket gepresenteerd is, wordt spannend hoe de Tweede Kamer reageert. Is er voldoende steun voor de plannen van het minderheidskabinet? Ook wordt gekeken naar de provincies en die maatschappelijke organisaties. Niemand wil weer boerenprotesten zoals een paar jaar geleden. De druk om de crisis op te lossen is groot.
8: Per mejor seguro, per mejor servicio, nostra recomendabo Bouwhart Assurantie. Op telefoon 528-8888, Bouwhart representa Ture Compagnia di Seguro aquí in Aruba. Bota Otasa.

0: Jugu, votam mi tot în sintonie cu Mr. Chat.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia AO.
2: Boguía, dinos panos. Archimedes.
3: 7 jaar, zo lang zit Nederland al in de stikstofcrisis. De schade loopt jaarlijks op tot in de miljarden. Het kabinet wil het nu eindelijk eens oplossen. Tal van projecten komen al die tijd nauwelijks van de grond. Een nieuwe woonwijk, wegenbouw, uitbreiding van landbouw. Het is allemaal niet mogelijk, omdat daarvoor geen vergunningen worden uitgegeven. Door te veel stikstofneerslag verkeert onze natuur simpelweg in een te slechte staat. De grond verzuurt en de biodiversiteit holt achteruit. Dat speelt bijvoorbeeld erg op de Veluwe, waar het kabinet onlangs de volgende boodschap kreeg.
4: Je kunt het vergelijken met een patiënt met een ernstige longziekte. Met de huidige stikstofdepositie blijft de patiënt gewoon doorroken.
3: Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 is een project enkel mogelijk als zeker is dat de natuur er niet onder lijdt. Dat weet ook deze jonge boer die met een oude stal zit.
5: Ik krijg geen vergunning voor een nieuwe stal. En dan zeggen ze, nou Amber, we kunnen niet garanderen dat als jij een nieuwe stal gaat bouwen, dat het niet nog slechter gaat met de natuur.
3: Na nog meer rechterlijke uitspraken is de stikstofcrisis alleen nog maar complexer geworden. Het kabinet moet daarom met een stevig pakket komen dat stand houdt bij de rechter. Er wordt al maanden aan gewerkt in nauw overleg met zowel natuur als boerenorganisaties. Dit weten we al. Het kabinet wil rond zo'n 100 natuurgebieden een zone trekken waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Rond zo'n 80 tot 85 gebieden is die zone 500 meter. Rond zo'n 15 tot 20 gebieden een kilometer. Dat raakt duizenden boeren. Zij zullen stoppen, verplaatsen of fors minder vee gaan houden. Om hen te ondersteunen is wel 9 miljard euro beschikbaar.
6: Betekent dat ook een forse krimp?
7: De krimp van de veestapel zal een gevolg zijn van een aantal van de keuzes die we maken, maar is geen doel op zich.
8: Mijn doel is die natuur herstellen en door die natuur te laten herstellen, vergunningverlening weer vlot trekken.
3: Andere ingrijpende maatregelen. Boeren mogen een maximum aantal koeien per hectare gaan houden en er komt per veesector een uitstootplafond. Wordt dat overschreden, dan kan er in het uiterste geval in 2035 gedwongen worden gekort. Als het pakket gepresenteerd is, wordt spannend hoe de Tweede Kamer reageert. Is er voldoende steun voor de plannen van het minderheidskabinet? Ook wordt gekeken naar de provincies en die maatschappelijke organisaties. Niemand wil weer boerenprotesten zoals een paar jaar geleden. De druk om de crisis op te lossen is groot.

0: gaan zo naar de bus voor ze offers en ik verwacht dat hij daar zo'n soort pakket maakt. Dit heeft geen enkele zin meer. En zoals hij het Nederlands zelf vandaag het veld in heeft gestuurd met die opdrachten, die verdedigende opdrachten, die strategie, 4 jaar weet je aan bepaalde concepten, bepaalde tactische benadering van wedstrijden. En dan komen er 2 trainingen voor een wedstrijd in de tweede ronde tegen Marokko. En dan wordt de hele bol omgegooid omdat er veel kansen worden weggegeven, omdat Virgil van Dijk het gewoon niet meer aankwam. Ja, die stond ook te slapen weer bij die ene goal van Marokko. Is dat 1 of voor 90 minuten gespeeld. Er staan ook 10 verdedigers in het veld en die Marokkaan, die kan hem gewoon inkoppen. Ja, het is echt een voetbalplaat. Ja, Koeman is gewoon niet lang het balgraaf. Ik weet niet of hij nog het vliegtuig op mag met mij als hoofdtal. Maar ja, hij moet ook terug naar Nederland. Dus nee, dit is niet lang het balgraaf. En ik verwacht dat hij of Cruzeau of morgen of overmorgen als ze terugkomen in Nederland, dat hij zijn ontslag doet aanbieden. Alvorens zij ontslagen wordt, wat los heet die. Dan moet ik daar mee in uitvoeren, technisch directeur. En Marianne van Egel zou bij de directeur moeten gewoon de stekker eruit trekken.
1: Het begon met 5 verdedigers, het leek eigenlijk nergens op, maar toen zat hij dan niet om.
0: Nee, hij deed helemaal niks. Ze waren wel bezig op de bank, maar zijn helft was aan het ploeteren en ploeteren. En die, het team had hulp nodig. En wat is er dan makkelijk, hè? Dan moet je 2 systemen kunnen spelen, zei hij. Nou, sorry, eens 1 systeem spelen.
2: Buongiorno, corda pone mi number come number 1, tiene number 1 per tanco carco. Se vos fallabas, votaría para nunca más. Yo os dado también problema que el americano pasó. Y la otra saco anda bien con cacho. Ahora bien con cacho. La otra hay a tu su droga, ¿no? Que te escondí en la cuaira. Pese a rabia con él. Y que no quiera que no pase.
3: Hey, Roche. Buen día. ¿Vos aquí yo te mato yo? Na bisa abu tawag di virus intervention amit abu di Mexico mo dollar di Argentina mo dollar to camino no ho uninata da kona denunciako en vez de saca otro genan di pueblo no nanta ta saca genan di nang di vende bisa di na gente cha vista da ese ina nanta da zor po saca probe no genan di pueblo. Ai, e Yolanda perde. Jesus, o Rubi René Drumi. Aí era noite da Iora.
2: Se matamos na aqui. Ai, é forra o talate com. Me
4: natuurlijk niet weg achter de bal. Wat ik juist van heb, denk ik dat ze heel creëren is, dat we natuurlijk 2 spellen pakken. Dan kan weer de spel van Pasland. Het algemeen zijn we tegen het oog op, dat we zo kennen. Waarbij wij soms de bedankt willen die paarden met het paarden in het einde lopen. En dat kan weer verder meer druk. Wat gebruik maken we iets.
5: Ik dacht vooral dat de gaat dat daar die wil een compacte slaan, dat bloed ook uit. Dus dan is het gewoon dat je de Bouchard aan het doen.
4: Het rust van morgen is daar. Ik weet het niet. Ik heb ook niet van mijn gevoel, dat was ik nu zo'n goed tegen. Ik
3: Hello?
6: Hello, bon dia, signora Mimi, com vai?
3: Bon, danke.
6: Bon, danke, vida.
3: Bon.
6: Da Natalie, Arvovision.
3: Aha, duxi, mi ta den programma, mi puoi chiamare Bubet?
6: Sì.
3: Mi puoi chiamare Bubet?
6: Ti chiamo Maslap.
3: Ok, dammi te bo.
6: Ok, te ro. Ajo.

0: Y si votaba está fanático de Holanda, Arabia también. Pasó a mí, fanático de Holanda, y ayer mi Arabia un poco. Pero, marocano, ¿no? Estaba súper contento. Así no contento que una subica en Holanda y estaba tin yendi behate y ahora la me pasó un reportaje de cómo caen tanto de Rotterdam, Amsterdam como Den Haag, estaba zit eruit.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt nog nooit zoveel paarden, zoveel busjes, plus waterwerpen allemaal bij elkaar gezien.
2: Nieuws.
1: Vannacht is de beladen wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Heel Nederland houdt zijn hart vast voor de Schilderswijk. Maar goed, we gaan eerst maar eens even kijken wat het gaat worden.

Nou, helaas niet het gewenste resultaat. Maar goed, wij zijn dus meemaken. Op naar de Schilderswijk. Nou, op dit moment sta ik om 7:10 midden in de Schilderswijk. Hier hebben we een enorme stare-down tussen de ME, politie, waterwerpers, honden, paarden. En daar heb je een enorme grote groep jongeren, zal ik het maar noemen. En ik weet nou niet zo goed wat er gaat gebeuren, maar het ziet er heel dreigend uit. Zoals je ziet heb ik trouwens even niet de roze plopkap bij me. En dat komt omdat ze in deze wijk niet zo fan zijn van Po-nieuws. En dat ik vooral niet degene wil zijn op wie ze boos worden. Maar we gaan zien wat er gaat gebeuren. En nu zie je dat vanaf de andere kant van de straat ook ME-busjes deze kant op komen. En nu trekken ze hier dan de wijk in. Oh, en nu komt er een charge. En nu lopen ze hier door de wijk in. En al die jongeren die rennen weg. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb echt nog nooit zoveel paarden, zoveel busjes, plus waterwerpen, allemaal bij elkaar gezien. Het is echt een klein leger wat hier nu door de Schilderswijk heen chased, chargeert. Oké, ze hebben ze helemaal tot het einde van de straat gedreven. En ze, nou, daar staan ze nu allemaal te wachten. Nu keert de hele kolonne, het hele leger, het lijkt zich hier nu om te keren. En ja, wat het hele nut er dan van is geweest, dat weet ik niet helemaal. Maar goed, het hele circus draait zich in ieder geval nu om en wij lopen erachteraan. Film. Oh, jeetje. Nou, er werd net al omgeroepen van verwijder u. Kom maar even hier. Verwijder u van de laan, anders wordt er geweld gebruikt. We zaten nog te twijfelen door wie dan. Maar ze kwamen hier om de hoek gestormd. En gelijk is ook de hele straat leeg. Maar ja, wat dus het lastige is, hier is dus dan weer de straat leeggeveegd. En daar staan ze weer allemaal die motors helemaal tekeer te laten gaan.

0: Y naturalmente tawatatin momento nan poco tensión na arrestar algún gente, pero sin embargo también nos haya un reportaje de Holanda ku fans nan oranya ta zwaar teleurgesteld y nos tin aquí un reportaje cortico.
1: De katertje wakker geworden?
2: Ja, zware kater, man. Ja, echt balen.
1: Hoe vond je van de wedstrijd?
3: We hebben echt gezwijnd tot nu toe. Echt. Het was gewoon gelukkig dat we die ene scoorden. Maar ja, even laten die andere erachteraan. Daar word je niet vrolijk van.
4: Nou, top. Ja, zij waren wat beter.
5: Jammer dat ze net verloren hebben. Maar ze hebben net laten lopen.
1: Ja, Nederland en Japan hebben elkaar ook gesproken. Toen was je best optimistisch.
2: Ik zie ze toch wel de halve finale halen.
1: Wat is er misgegaan?
2: Ja, wat is er misgegaan? Een heleboel. Ja, wat ging er niet mis, hè? De penalty is gewoon ontiegelijk slecht genomen. En we waren heel erg verdedigend bezig.
3: En dan weer op je bek met die penalties. Hè?
1: Ja, hoe kan dat toch, hè?
3: Ik weet het niet. Dat is een vast gegeven van Nederland, geloof ik.
5: Onze specialiteit om die te verliezen. Ja, ik weet het niet.
2: Ik zou het niet weten. Ik weet het echt niet. Misschien de druk. Misschien de druk op... Ik vraag het me af. Ik weet het echt niet.
1: Gaan we je juichen voor Marokko?
3: Ja, een beetje. Heel klein beetje.
2: Nee, voor niemand. Nee, voor niemand.

0: Ja, een zware kater, man. Ja, echt.
1: Ja, nou, je zat er maar tussen wel.
2: E também nós hanyo entrevista que político nang sena dat e fans nang di Oranje ku nang ting hopi decepción e agora ki nang nos ting reportaje ki nang di politico un politik ta wak e real nang di e marokanan e paso nang abai busa confrontasi e e impresión ku e periodista nang hanyo ku e político na da UAC e outra banda. Vamos escutar Kiko Nantin de Ibiza.
1: Dus je zou er maar naast wonen of je zou maar net naar werk moeten gaan. Dus heel leuk is het natuurlijk niet.
3: Nieuws. De Atlasleeuwen hebben gehakt gemaakt van de Oranje Welpjes. Ze veegden de vloer aan met het Nederlands elftal en wonnen na strafschoppen. En zoals de oud-Hollandse traditie en cultuur luidt, leidde dat tot rellen van jongeren in Amsterdam en Rotterdam en Den Haag. Ja.

0: Maar wie is nou de bestuurder van dit land? Is dat de Tweede Kamer of een andere instantie?
1: Nou, nee, dat is de Tweede Kamer.
2: Ik mag hopen de Tweede Kamer.
0: Ja. Dus dan kan ik het u ook persoonlijk kwalijk nemen dat Ronald Koeman is aangesteld als bondscoach voor dit WK. Want wat een drama was dit, hè?
2: Ja, daar voel ik mij ook persoonlijk verantwoordelijk voor dat we die slechte keuze hebben gemaakt, ja.
1: Nee.
0: U zegt net, u bent de baas in dit land.
1: Ja, maar niet over Ronald Koeman. Dan moet je echt bij Frank Pauw zijn van de KNVB. Die zal de beste mening over hebben.
0: Hij neemt vandaag ontslag of wordt morgen ontslagen. Ik denk een van de twee. Maar dan moeten we ook doorselecteren. Ja. Wie moet de nieuwe bondscoach worden?
2: Ik dacht aan Geert Wilders.
0: Ja.
2: Het is wel tijd voor wat nieuws voor die man, toch?
1: Nou, ja. Nou kijk, als hij weggaat, hè, want we hebben contract tot en met het Europese kampioenschap.
0: Laten we hopen dat het wordt ontbonden.
1: Nou, dat weet ik niet hoor.
0: Nou ja, ik wel.
1: Hij heeft ook zo zijn verdiensten. Ik ben nooit zo van dat soort dingen. Maar ik zou het wel leuk vinden als ze Arne Slot even gingen bellen dan. Ja. Zeg maar. Dat vind ik wel een goede suggestie hoor.
0: Ik ken JA21 natuurlijk als een partij. Nederlandse traditie, als cultuur is belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat u als vertegenwoordiger van een conservatieve partij blij bent met deze nieuwe traditie. Dit nieuwe onderdeel van de Nederlandse cultuur. Dat is toch fijn om te zien?
3: Als het gaat om relschoppen, weet ik niet of dat een Nederlandse traditie is. En ik weet ook niet of de mensen die het doen zich zo geworteld voelen in de Nederlandse cultuur. Ze zijn echt heel nadrukkelijk Marokkaans, heb ik de indruk.
0: Als oud-politiecommandant, hoe kijkt u naar de gezellige viering van Marokko van gisternacht?
1: Nou, vooral in Den Haag. Ik heb even contact gehad met wat politiemensen daar. Schandalig. Schandalig. Stenen, zwaar vuurwerk. Dit was echt geen feestje. En het is goed dat de ME ging ingrijpen, want die hebben echt erger voorkomen. Ja. Nou, ik heb er geen goed woord voor over.
4: Helaas was het wel te voorspellen, ja, deze rellen.
0: Ja. Dat is toch een prachtig onderdeel van onze cultuur?
4: Ja, nou, je zou er maar tussen wonen. Dus je zou er maar naast wonen of je zou maar net naar werk moeten gaan. Dus heel leuk is het natuurlijk niet.
0: Nou ja, maar ja, het hoort wel bij Nederland ondertussen, toch?
4: Ja, nou ja.
0: Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren?
4: Wat bij Nederland hoort is dat niet meer de staat de baas is, maar de straat. En dat moet worden hersteld. Dus de staat moet toch controle kunnen krijgen over de straat. En als dat conservatief is, dan kan je mij conservatief noemen.
0: Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat eigenlijk na elke wedstrijd van Marokko er gewoon in alle grote steden rellen uitbreken? Hoe kan dat toch?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel berichtgeving heb gezien over hoe het gisteren is gegaan.
0: Het is wel in elke grote stad misgegaan.
2: Oké. Nou, dat zal ik zo nog even kijken. Ik ben ook net wakker, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar hoe kan dat toch, Abdemoe?
2: Ja, nou ja, weet ik niet. Kijk, ik snap wel heel goed dat mensen feest vieren na die wedstrijd. Maar je moet de boel wel heel houden. Ja. Als het niet gebeurd is op sommige plekken, is natuurlijk niet goed.
0: U zegt, je zag het aankomen. Maar hoe kan het dan dat het toch gebeurt? We zien het namelijk elke wedstrijd aankomen. Het is elke keer raak op een eindtoernooi. Dus wanneer gaan we dit nou eens oplossen met z'n allen en hoe?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, je zag het aankomen. Iedereen was binnen de politie, zag ik de opschalingsplannen. En de ME, die zaten 's nachts naar de wedstrijd te kijken. Want die wisten, van, ja, het kan wel eens lelijk worden. Ja, hoe gaan we het met z'n allen oplossen? Dat hebben we de laatste 20 jaar nog niet gedaan. Maar het antwoord zit en handhaven en doorpakken. Degene die dit doen, moet je bestraffen, want er moet vergelding tegenover staan.
0: En geen capaciteit voor?
1: Nou ja, er is wel wat capaciteit, maar nooit genoeg. En aan de andere kant, gelukkig zie ik ook een heleboel jeugdwerkers, ook met een Marokkaanse achtergrond, die nu ook weer vandaag gelijk die wijken ingaan. Want dit moet je niet willen. Dit is

0: Het is voor niemand fijn.
1: En waarom boeit dat ons bij Marokko wel en bij hooligans van voetbalclubs in Nederland elke week eigenlijk een stuk minder?
2: Dat boeit ons toch net zo goed. Tegen hooligangeweld is ook keihard opgetreden. Als je kijkt naar in de jaren 90, toen liep dat hooligangeweld uit de hand. Allemaal maatregelen genomen, sancties tegen clubs, stadion verboden en ook volkomen terecht. Dus dat is wel degelijk aangepakt. En sindsdien, als je vergelijkt het Nederlandse hooligangeweld met de jaren 90, heeft dat dus ook geholpen en is dat dus ook een stuk minder.
1: Maar ja, er is geen capaciteit om mensen te beboeten of te vervolgen of vast te zetten.
3: Ja, natuurlijk is die er wel, maar dat heeft allemaal met prioriteit te maken. Het is ook niet zo ingewikkeld, hè? Je hebt camerabeelden, dus je hebt niet een heel lange, je hebt geen groot rechercheteam nodig om.
1: Je mag ze niet inzien vaak omwille van de privacy.
3: Ja, is dat nou zo? De politie kan toch met een webcam lopen, die mag je wel inzien.
1: Waarom wordt er dan nooit iemand opgepakt?
3: Omdat het Openbaar Ministerie ook vol zit met allemaal progressieve lamzakken.
1: Nou, veel plezier, meneer de conservatief, dankjewel.
4: Bueno, se ha dado la reacción de político nanda Den Haag en cuanto di errele nan kotumo lugar cual nan abai hobi feiman polis ribakabai numerop y nanda waku ya meste ha bi un cambio den sistema ki e cosmos preataku nanda marocan pero nanda vive na Holanda y nan a celebrar nan país di cual nan abin. Pero na celebrar pues él la gana Holanda, está algo hopi dinámico soso de na Holanda. Y nossa buyback de notícia como a novidade repassar, isso aí tá com dia domingo com a passa na Atene e festa de Cunuco. Um dia isso estimasse, gente.